0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris

0: Daar is Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is af en toe bewolkt, in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
0: De hele dag. De hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ah, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
10: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergekomen.

0: neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en

0: heel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voodoo. Aldi.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-zak roep.
3: Voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-zak

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De prijs van

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 8 uur.
1: Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis

0: De makkelijke tour.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Dit is

0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi, nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een berichtje.

0: 10 80's hits. Het ANP nieuws van 9 uur.
1: Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het radioteam Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Vieren de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
22: I want chicken.
20: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: De prijs van

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. En om de deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Dit is Radio

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? 7, 7, 7.
9: Wat een geld.
11: 18.000. Potverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo. Kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbieding.

0: Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. Het radioteam Weerdoor weer online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido. Dit is

0: in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over jarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over

0: van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavoriet.

0: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
15: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
24: Dit is Radio.

0: Vrijdag.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that...
5: Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia.

0: extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
8: Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig.
7: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
4: Hoi.
3: Of binnenkort vertrekt.
5: Adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Dit is

0: Weekendavondmaal. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie. Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Plus speelbewust.
20: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
21: 80.000. Wat verdikken me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
24: Odido.
22: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18+ speelbewust.
25: The stories are true.
26: The story has just begun.
27: Disney's Vaiana komt tot leven.
28: See her light up the night in the sea. She calls me.
27: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
31: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
32: Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig.
31: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is Radio.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: De prijsfavorieten van Albert

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
17: Dit is Radio 10.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Bestel je obu op netlink.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. Het radioteam weer door Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Deze week in de bonus, alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
9: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Hands van Voordeel.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: meest getoonde prijs.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groen
10: autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet.

0: Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. Het Radio 10 weer door weer online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg.
3: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
2: Geeft ruimte.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd, op je telefoon alles veel later komt, wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: De prijsfavoriet.

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
12: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Loterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja!
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: Bonusdiscounter.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Dit is Radio 10.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: geld op de meest getoonde prijs. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
7: Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
6: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea.
2: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
21: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin.

0: prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.

0: Radio
1: 10.
0: Radio 10.
2: Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is born.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
13: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: De prijsfavoriet.

0: bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Dit is Radio.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Dis. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
18: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: Eyewear. Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Dit is Radio.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
15: De hele dag. De hits uit de jaren 80.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: voordelig bij de Verfzaak.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden.
15: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Er is een golf van erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80. Dit

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem, nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt, onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is